In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar tenorsaxofonist Benny Golson met kwartetopname uit 1962. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Hier is de Concertzender met House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 van een serie die gewijd is aan tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Hij werd geboren in 1929. We horen deze pionier van de hard bop met het befaamde Jazz Tet uit 1960. Dat was een sextet dat hij formeerde samen met trompetist Art Farmer. De drie blazers boden Golson de mogelijkheid om fraaie, meerstemmige arrangementen te schrijven. Als eerste stuk hoort u zijn misschien wel bekendste compositie, Blues March. Verder onder meer de ballad I Remember Clifford, geschreven ter nagedachtenis aan de in 1956 overleden trompetist Clifford Brown. De andere vier muzici zijn trombonist Curtis Fuller, pianist McCoy Tyner, bassist Addison Farmer, dat is de broer van trompetist Art Farmer, en slagwerker Lex Humphreys.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar groepen van tenorsaxofonist Benny Galson met opnames uit 59, 60 en 61 van de vorige eeuw. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

de Concertzender is het nu tijd voor House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar de eerste aflevering van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Carlson, geboren in 1929. Zijn stijl is gebaseerd op die van voorgangers als Coleman Hawkins en Don Byas, maar dan toch wel iets minder romantisch en in harmonisch opzicht moderner. Carlson brak door als lid van de Jazz Messengers van slagwerker Art Blakey. Maar vanaf 1958 ging hij albums onder zijn eigen naam maken. Hij is ook een talentvol componist. Zijn stukken worden door talloze collega's regelmatig uitgevoerd. U hoort als tweede, derde en vierde stuk nu de Carlson-composities Blues on My Mind, Stablemates en Thursday's Theme. Deze opname in quintetbezetting werden gemaakt in 1958 in New York. De andere muzici, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones op slagwerk.

In het programma House of Heart Bop luistert u naar tenorsaxofonist en componist Benny Galson. U hoorde zojuist studioopnamen uit 1958 die in New York zijn opgenomen met een quintet onder de naam The Philadelphians. Nu volgt nog een stuk in deze bezetting, Calgary, van pianist Ray Bryant. De navolgende vier stukken werden opgenomen in 1958 in Parijs. En daar doen ook een paar Franse muzici mee. Trompetist Roger Guérin, bassist Pierre Michelot en slagwerker Christian Garot. De tenorist is uiteraard Benny Galson en de pianist Bobby Timmons. U hoort dan twee van de bekendste Galson-composities, Blues March, een thema dat in die jaren zo populair was dat iedereen op de middelbare school het liep te fluiten, soms tot ergernis van de leerkrachten. En daarna de prachtige ballad I Remember Clifford, opgedragen aan, ja wie anders, trompetist Clifford Brown. Vervolgens het bekende stuk Moanin' van pianist Bobby Timmons. En tot besluit een tweede versie van Stablemates.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het quintet en het sextet van alt-saxofonist Cannonball Adderley, met opname uit 1959 en 1963. Alles is natuurlijk nog eens na te kijken op onze site www.concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met House of Hard Bop. In dit uur besteden we aandacht aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Dexter Gordon. Die leefde van 1923 tot 1990. Hij begon rond 1940 te spelen in verschillende swingorkesten, zoals die van Lionel Hampton en Nat King Cole. En kwam daarna terecht in de bebop scene met trompetisten als Fats Navarro en Dizzy Gillespie. In de loop van de jaren 50 ontwikkelde hij zich tot een van de belangrijkste exponenten van de hardbop. Deze stijl kan globaal opgevat worden als een meer toegankelijke vorm van jazz in vergelijking met de bebop, omdat er ook elementen van de blues en de swingperiode aan de orde kwamen. De hardbop wordt nu algemeen beschouwd als mainstream en wordt nog steeds door velen beoefend. Dexter Gordon beschikte over een volle, krachtige toon en een swingende timing. Zijn techniek was voorbeeldig, zonder te leiden tot overmatig vertoon. En zijn notenkeus was altijd origineel binnen de gegeven akkoorden. We horen vandaag opname uit 1962 met eerst vier stukken van het Blue Note album Go.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar tenorsaxofonist Dexter Gordon met opname uit 1962. Hij was een van de belangrijkste exponenten van de hard bop en had onder meer grote invloed op zijn jongere collega John Coltrane. We vervolgen dit programma met 5 stukken van het album A Swinging Affair. De ritmesectie bestaat weer uit Sonny Clark, piano, Butch Warren, bas en Billy Higgins, slagwerk.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van Eric Dolphy met een concert in de Five Spot te New York, opgenomen op 16 juli 1961. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel, gewijd aan het roemruchte quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. Davis leefde van 1922 tot 1936 en Griffin van 1928 tot 2008. Ze hebben met dit quintet een stuk of 6 albums uitgebracht, die mochten rekenen op veel bewondering en succes. Vandaag horen we opnamen uit 1961. Het quintet begint met 5 composities van pianist Thelonious Monk en de ritmesectie bestaat uit Junior Mance op piano, Larry Gills op bas en Ben Reilly op het slagwerk.

In het programma House of Hardbop luisterde u naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. In de solo's is Davis steeds als eerste aan de beurt met zijn volle, enigszins rauwe toon. En daarna komt Griffin met zijn flexibele techniek. Zojuist speelden ze 5 composities van Thelonious Monk. En in het komende half uur hoort u deze 2 grootheden in nog 5 stukken die ze deels zelf hebben bedacht. En waarbij de blues uitgebreid aan bod komt.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van de Amerikaanse tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin, met opname uit 1961. En dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan het roemruchte kwintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. Davis leefde van 1922 tot 1986 en Griffin van 1928 tot 2008. In de vorige uitzending betrof het hun eerste studioopname uit 1960 en vandaag horen we live-opname vanuit Minton's Playhouse te New York, gemaakt in januari 1961. Beide tenoristen zijn aan elkaar gewaagd, maar ze gunnen elkaar alle ruimte. Het waren tenslotte goede vrienden en ze hadden grote waardering voor elkaar. De swingende ritmesectie bestaat uit Junior Mans, piano, Larry Gales, bas en Ben Reilly, slagwerk. U hoort nu eerst 4 stukken. Om te beginnen het bekende Billy's Bounce. En daarna volgen 3 stukken van Thelonious Monk. Te weten Epistrophe, Well You Needn't en In Walked Bud.

Dit is het programma House of Hardbop en u luistert naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. In de solo's die u hoort is Davis steeds als eerste aan de beurt en daarna Griffin. En ze zijn eenvoudig te onderscheiden, want Davis heeft een rauwe, volle toon en speelt in een soort late swingstijl. Terwijl Griffin een wat scherpere toon heeft en speelt met zijn virtuose techniek. En de ritmesectie bestaat weer uit pianist Junior Mans, bassist Larry Gales en slagwerker Ben Riley. En de live-opnamen werden gemaakt in januari 1961 vanuit Minton's Playhouse in New York.

Dit was het quintet van de Amerikaanse tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin, met live-opname uit 1961. En hiermee komt een einde aan het programma House of Hardbop, dat werd samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag besteden we aandacht aan het roemruchte kwintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. Davis leefde van 1922 tot 1986 en Johnny Griffin van 1928 tot 2008. En begin jaren 60 namen zij een aantal LP's op, eerst voor het label Jazzland en daarna voor het label Prestige. Deze producties konden altijd rekenen op grote belangstelling omdat het speelplezier er vanaf spat. Beide tenoristen zijn aan elkaar gewaagd, maar gunnen elkaar alle ruimte. Iets wat zeker te maken heeft met het feit dat het goede vrienden waren en omdat ze natuurlijk ook grote waardering voor elkaar hadden. De swingende ritmesectie bestaat uit Junior Mans op piano, Larry Gills op bas en Ben Reilly achter het slagwerk. U hoort nu op te beginnen vier stukken die oorspronkelijk uitkwamen op een LP getiteld Tough Tenors. De opnames zijn gemaakt in november 1960.

In het programma House of Hardbop luistert u nu naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin. In de solos is Davis steeds als eerste aan de beurt, daarna Griffin. Ze zijn eenvoudig te herkennen. Davis heeft een rauwe, volle toon en speelt in een late swingstijl, terwijl Griffin een wat scherpere toon heeft en zijn virtuose techniek etaleert. U hoort nu nog 4 stukken die oorspronkelijk stonden op een LP getiteld Griff and Lock. De opnamen zijn weer uit november 1960. De prima ritmesectie is hetzelfde. Pianist Junior Mans, die ook de nodige solo's bijdraagt. Bassist Larry Gills en slagwerker Ben Riley.

In het programma House of Hardbop heeft u zojuist geluisterd naar het quintet van de tenorsaxofonisten Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin met opname uit 1960. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

U luistert naar de concertzender met het programma House of Hard Bop. De Amerikaanse tenorsaxofonist en componist Benny Golson werd geboren in 1929. Hij werd bekend bij de Jazz Messengers van drummer Art Blakey, maar ging daarna zijn eigen weg als solist, orkestleider en componist. Zijn stijl is een voortzetting van de traditie die in de jaren 30 en 40 in gang werd gezet door swingsaxofonisten als Coleman Hawkins en Don Byas. Maar Benny Golson ging moderner spelen en ontwikkelde zich in de jaren 50 tot een van de toonaangevende hardboppers. Hij componeerde talloze originele thema's die ook door veel van zijn collega's werden en worden uitgevoerd. Benny Golson beschikt over een volle wendbare toon en slingert zich met groot gemak via sierlijke fraseringen door de meest gecompliceerde akkoordenschema's heen. Onlangs verscheen een cd met zijn belangrijkste kwartetopname uit 1962. Een samenvoeging van twee eerder uitgebrachte LP's. U hoort hem eerst in vijf stukken uit 1962 met als ritmesectie Wynton Kelly op piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb op slagwerk. Daarbij zitten twee originele Golson-stukken en als derde Dear Katie en als laatste Turning Point.

U hoorde als laatste stuk Turning Point en u luistert nu naar de Concertzender met het programma House of Hardbop. Met opname uit 1962 door het kwartet van tenorsaxofonist Benny Golson, een van de belangrijkste nog levende muzici uit de periode van de hardbop. Zijn repertoire bestaat deels uit bekende songs en deels uit eigen composities. In de volgende 6 stukken bestaat de ritmesectie uit Tommy Flanagan op piano, Ron Carter op bas en R. Taylor op slagwerk. En Benny Golson treedt nog steeds op. Hij was nog niet zo lang geleden te beluisteren in het Amsterdamse Bimhuis.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1962 door het kwartet van de Amerikaanse tenorsaxofonist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. En dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. We luisteren nu nog even naar Benny Golson met het laatste gedeelte van My Romance.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam met het programma House of Hardbop. Vandaag besteden we aandacht aan de Amerikaanse pianist Phineas Newborn. Die leefde van 1931 tot 1989. Hij valt te plaatsen in de late swingstijl met hardbop-trekjes. Pianisten die hem van invloed zijn geweest, die op hem van invloed zijn geweest, waren bijvoorbeeld Art Tatum, Oscar Peterson, Errol Garner en Bud Powell. Hij is nooit echt beroemd geworden en dat heeft ongetwijfeld te maken gehad met zijn chronische gezondheidsproblemen, waardoor hij niet voortdurend aan de weg kon timmeren. Maar zijn originele opvattingen en voorbeeldige techniek imponeren nog steeds. Hij heeft niet veel albums uitgebracht, maar het materiaal dat er van hem beschikbaar is, heeft een hoog niveau. We beginnen met de opname uit 1956, waarbij Phineas Newborn is te horen met onder andere bassist Oscar Pettiford en drummer Kenny Clarke of solo piano.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn, die leefde van 1931 tot 1989. Hij is nooit echt beroemd geworden, maar de kenners waarderen zijn smaakvolle en virtuose spel nog steeds. Zojuist hoorde u opnamen uit 1956 en we gaan nu door met 4 combo-opnamen uit 1958. En daarna volgt als laatste een originele solo-interpretatie van het bekende stuk Cherokee.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn met opname uit 1956 en 1958. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender, live vanuit Music U, het muziekmakerscentrum in Amsterdam. En we gaan verder bij de Concertzender met House of Hard Bop, met vandaag het eerste deel gewijd aan Eddie Bird, de blanke Amerikaanse trombonist die werd geboren in 1922. Eddie Bird begon op jonge leeftijd bij het combo van vibrafonist Red Norvo en werd vervolgens ontdekt. Dat leidde onder meer tot verbintenissen bij de orkesten van Stan Kenton, Charles Mingus en ook Thelonious Monk. In dit uur, House of Hard Bop, hoort u hem echter alleen met ensembles onder eigen naam. We beginnen met opnames uit 1953, waarin we Eddie Bird kunnen horen in kwartetbezetting, daarna in quintet met alt-saxofonist Vinnie Dean. Opnames uit 1954.

Dat was Eddie Bird in kwartetbezetting en quintetbezetting samen met alt-saxofonist Vinnie Dean. Opnames uit 1953 en 54. U hoorde een aantal standards voorbij komen. In het programma House of Hard Bop luistert u vandaag naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird. Ja, en dat ik hem in de introductie blank noemde, dat lijkt misschien raar, maar dat was in die tijd best bijzonder. Want hij beschikte over een voor die tijd uitstekende techniek, een lekkere timing en ook nog eens een originele notenkeus. Het repertoire bestond deels uit die zogenaamde standards, bekende songs uit musicals en andere stukken met bijbehorende akkoordenschema's. Daarnaast werden er ook eigen composities gespeeld van Eddie Bird en alt-saxofonist Vinnie Dean. In een enkel stuk verstout Eddie Bird zich overigens ook om een beetje te zingen. We horen in het resterende half uur quintetopname met altist Vinnie Dean uit 1954 en 59.

0: U hoorde een half uur lang quintetopnames van Eddie Bird met altist Winnie Dean. Opnames uit 1954 en 59 van deze ondertussen 89-jarige Amerikaanse trombonist. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. En ja, nu gaan we maar eens even iets heel anders doen. Namelijk aandacht voor het Liszt Festival.
1: Het Internationaal Frans Liszt Piano Concours. Jonge toppianisten uit de hele wereld strijden om de prijzen en de eeuwige roem. Wees erbij van 25 maart tot en met 9 april in Vredenburg, Leidsche Rijn. Kaarten via vredenburg.nl en het concours is live te volgen via liszt.nl.
0: Ja, het Liszt Concours dus. Wat merkwaardig op een moment dat wij met jazz bezig zijn, maar waar de vernieuwingen zijn in de jazz, was die er natuurlijk ook in de klassieke muziek. En dat vooral bij de persoon van Frans Liszt. Maar we keren weer snel terug naar het lichtere genre. Laten we maar eens luisteren naar een echte Nederlandse band, de Bohunks, met muziek van The Little Rascals, Fly for Flops.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. Hij werd geboren in 1956. Smullyan is tamelijk onbekend en dat komt vast en zeker omdat hij pas op latere leeftijd koos voor het muzikantenbestaan. Daarvoor verdiende hij zijn geld als kok na zijn diploma behaald te hebben aan de New York Restaurant School. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en al spoedig maakte hij deel uit van orkesten van Woody Herman en Mel Lewis, Fat Jones. Zijn eerste cd onder eigen naam kwam uit in 1991 onder de titel The Lure of Beauty. De andere blazer is de bekende trombonist Jimmy Napper. Hij is helaas overleden. Hij leefde van 1927 tot 2003. De combinatie van deze twee lage blaasinstrumenten komt niet zoveel voor, maar werkt binnen dit quintet bijzonder goed. De ritmesectie bestaat uit Mulgrew Miller op piano, Ray Drummond bas en Kenny Washington slagwerk.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. En wel met opname uit 1991. Smullyan's grote voorbeeld was de baritonsaxofonist Pepper Adams. En Pepper Adams heeft ook met trombonist Jimmy Napper een album uitgebracht, maar hij deed het al in 1958. Napper was een alom gewaardeerd solist. Hij maakte zo'n 15 albums onder eigen naam en speelde in talloze andere orkesten, waaronder de ensembles van de legendarische bassist Charles Mingus. Zojuist hoorde u 3 composities van Smullyan en er volgen nu nog 4 stukken van de cd The Lure of Beauty. En bij de laatste 2, dat zijn dus weer composities van Smullyan.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het quintet van baritonsaxofonist Gary Smullyan. Het waren opnamen uit 1991. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Goedenavond, dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag aandacht voor pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. Hij geldt als een van de meest eigenzinnige persoonlijkheden die de jazz ooit heeft gekend. Vanwege zijn onmiddellijk herkenbare stijl van pianospelen en zijn talloze originele composities. Hij trad op met steeds wisselende bezettingen, variërend van solo tot big band. In kwartetverband speelde hij samen met de meest bekende saxofonisten. We delen dit uur in tweeën en beginnen met live opname van een concert in Carnegie Hall uit 1957 met tenorsaxofonist John Coltrane en het trio van Monk.

In House of Hardbop was dit een uur lang aandacht voor trompetist Booker Little, met opname uit 1958 en 1961. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen en technisch ondersteund door de onvolprezen Floor van Domburg. We hebben wat tijd over, zie ik, dus geniet nog even van een stukje Looking Ahead.

Vanuit onze studio in het Music Q-gebouw in Amsterdam is dit House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar de tweede aflevering met het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Terry, geboren in 1920, komt voort uit de swingtraditie en speelde onder meer bij Duke Ellington. Bob Brookmeyer, geboren in 1929, is meer een exponent van de West Coast. Hij werd bekend met het kwartet van baritonsaxofonist Gary Mulligan. Toch pakt deze combinatie verrassend goed uit. Het quintet behaalde in midden jaren 60 grote successen, speelde talloze concerts en bracht enkele mooie albums uit. Vandaag horen we studioopnamen uit 1965 en 1966. De ritmesectie bestaat uit pianist Roger Calloway, bassist Bill Crowe en slagwerker Dave Bailey.

In House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Brookmeyer. Terry speelt overigens in sommige stukken ook flugelhorn ofwel bugle, een instrument dat wat warmer klinkt dan de trompet. Het quintet heeft ongeveer 5 jaar bestaan en het speelplezier spat er nog steeds vanaf. De muzici geven elkaar alle ruimte, de arrangementen zijn zeer smaakvol en er wordt met succes collectief geïmproviseerd. En bovendien wordt er af en toe vol overgave en bluesy gezongen. De opnamen zijn uit 1965 en 1966.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clark Terry en ventieltrombonist Bob Rookmeyer, met opname uit 1964 en 1965. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

dit is de Concertzender. In het programma House of Hard Bop kunt u nu luisteren naar de tweede aflevering over de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Hij werd geboren in 1927 en geldt als een muzikus die ten onrechte tamelijk onbekend is gebleven. Dat heeft zeker te maken met het feit dat hij zijn geld voornamelijk verdiende als postbode en dus met zijn muziek weinig naar buiten trad. Daar kwam verandering in toen hij eind jaren 70 twee albums opnam voor het Deense label Steeplechase. In 1981 werd hij uitgenodigd voor een optreden tijdens het North Sea Jazz Festival in Den Haag. En daarvan hoort u nu een registratie die op dubbel cd werd uitgebracht. De ritmesectie bestaat uit Reuben Brown, piano, Wilbur Little, bas en Billy Hart, slagwerk.

U luistert in het programma House of Hardbop naar het kwartet van de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Met opnamen die werden gemaakt tijdens het North Sea Jazz Festival in 1981. U hoort nu nog twee stukken van Buck Hill zelf. En daarna het bekende Impressions van John Coltrane in de opvatting van Buck Hill.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill, met opname uit 1978 en 1979. Volgende maand volgen kwartetopnamen die hij maakte tijdens het Northeast Jazz Festival van 1981. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen. En wilt u ons steunen, dan kan dat. Kijk even op onze website www.concertzender.nl. Daar staan ook alle gegevens van dit programma.

0: Dit is de Concertzender. En vandaag hoort u in House of Hard Bop het tweede deel dat is gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Die werd geboren in 1931. Eind jaren 60 vestigde hij zich in Europa, omdat hij vond dat daar toen een beter klimaat voor jazz heerste dan in de Verenigde Staten. Hij was al een gevestigde grootheid en kon zich dus omringen met de beste Europese muzici. Zijn beroemde ritmesectie uit die tijd heette de European Rhythm Machine. En deze bestond uit de Duitse pianist Georges Groens en de Franse bassist Henri Texier en de meesterslagwerker Daniel Humer. U hoort nu een spetterend optreden tijdens het Montreux Jazz Festival uit 1969.
1: Phil Woods and his European Rhythm Machine.

In House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Phil Woods. Na zijn verblijf in Europa besloot hij om in 1973 toch terug te keren naar de Verenigde Staten. In 1974 nam hij daar een album op met het trio van de Amerikaanse pianist Jackie Byard. De titel van de plaat herinnert nog aan zijn goede Europese periode, Musique du Bois.

U luistert in House of Heart Bob naar het quintet van trombonist Jimmy Napper en baritonsaxofonist Pepper Adams. Opname uit 1958. Allebei de blazers behoorden tot de meest originele op hun instrument. Napper blonk uit door zijn flexibele techniek en fraaie notenkeus en Adams door zijn onmiddellijk herkenbare gorgelende geluid. U hoort nog twee stukken. Adams in the Apple van Jimmy Napper en Riverside Drive van Leonard Feathers.

0: In House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trombonist Jamie Napper en baritonsaxofonist Pepper Adams met opname uit 1958. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Slim Gaylord bracht ons weer thuis na deze Holiday for Hipsters, voor de Concertzender samengesteld door Eddie Determeijer.

Welkom bij de Concertzender met het programma House of Hardbop. Trompetist Clark Terry, geboren in 1920, geldt nog steeds als een van de meest smaakvolle solisten op zijn instrument. Vandaag horen we hem met de gitarist Wes Montgomery, die leefde van 1925 tot 1968. Deze opnamen werden gemaakt in april 1965 in de VARA-studio in Hilversum. En ze werden destijds op LP uitgebracht door VARA Jazz. Het bijzondere aan dit album is dat er een Nederlandse ritmesectie meespeelt. En die bestaat uit Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bas en de toen 22 jaar jonge slagwerker Han Benink. U hoort eerst een compositie van Thelonious Monk, Rhythmining, en daarna de standaard Just Friends.

In House of Hardbop luistert u naar trompetist Clark Terry en gitarist Wes Montgomery, met opname door Vara Radio uit 1965. De ritmesectie bestaat uit Pim Jacobs piano, Ruud Jacobs bas en Han Benink slagwerk. Het volgende stuk is weer een compositie van Thelonious Monk. Straight, No Chaser.

In House of Hardbop luisterde u naar trompetist Clark Terry en gitarist Wes Montgomery. Begeleid door het trio van Pim Jacobs met opname uit 1965. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met House of Hardbop. En in dit programma besteden we vandaag aandacht aan een befaamd tenorenduo uit de jaren 60. En dat zijn Eddie Lockjaw Davis, die leefde van 1922 tot 1986. En Johnny Griffin, die leefde van 1928 tot 2008. Ze vochten talloze vriendschappelijke battles uit met altijd een spectaculair resultaat. Davis sluit aan bij de late swingtraditie en is een echte bluesy honker. Bij Griffin valt vooral zijn enorme vitale virtuositeit op. De volgende opnamen zijn uit 1960 en de ritmesectie die bestaat uit Norman Simmons, piano, Victor Sprouls, bas en Ben Reilly slagwerk. Bij de tenoren is Davis steeds de eerste solist en Griffin de tweede. U hoort de volgende stukken, What's Happening en Abundance.

In House of Hard Bop luistert u naar het befaamde tenorenduo Eddie Lockjaw Davis en Johnny Griffin met opname uit 1960. Er volgen nog twee stukken, If I Had You en Hey Jim.